dijo y casa no me quer. Hij leidt zich heringes, wel meid ze niet die keer. Kooi het skirt brood is uit, kan hij te min olet. Maar mij zes tenis in, ja zie je in me let.